0: Warren Eyedate.
1: De juiste tijd.
0: Radio Noordzee Internationaal.
1: Dag in dag uit.
0: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Jo van Limburg presenteert
2: Muziek op je radio.
0: Hitwaves.

Ik heb even mijn virtuele basgitaar bovengehaald en ben helemaal losgegaan op deze iconische pophit uit de jaren 80. In 1986 scoren ze hun allergrootste wereldhit en dat met deze knaller. Level 42 en de Lessons in Love. Zo, de toon is gezet. Welkom alweer in deze nieuwe aflevering van Hitwaves. Ook deze zaterdagmiddag weer hier bij Radio Noordzee Internationaal.

0: komen ze. Nitty Gritty Dirt Band sloeg de handen in elkaar met de koningin van de rootspop, namelijk Linda Ronstadt. En het resultaat was deze ontspannen, meeslepende track vol aanstekelijke akoestische gitaarlijnen en een verlangen naar witte zandstranden en warme zomeravonden. Linda Ronstadt en de Dirt Band en American Dream.
1: De lekkerste hits.
2: De lekkerste hits.
1: Klinken bij ons nog net even beter.
2: Nog net even beter.
1: Hit waves.

ook wel eens de prinses van het levenslied genoemd. En een tijdje geleden dook ze de studio in met een wel heel specifiek idee. Namelijk het gevoel vangen van een zwoele zomeravond op het terras met vrienden. Een bord boordevol tapas en een net iets te groot glas wijn. En dit was dus het resultaat. Een zomerse meezinger boordevol tropische ritmes, vrolijke vibes en de absolute garantie dat je die irritante ochtendwekker spontaan vergeet. Susanna Veldmeijer en de nacht.

0: Soul hier op de radio. En deze Amerikaanse hitmachine staat erom bekend dat hij de magie van de klassieke Motown en funk tijdperken naadloos vertaalt naar een spetterende moderne popsound. Bruno Mars hier op de radio met zijn nieuwe single On My Soul.
1: Dit is Radio Noordzee, internationaal.
2: Jo van Limburg, keihard, de lekkerste.

1982 veroverde deze Nederlands-Amerikaanse zangeres de harten van zowat heel muziekminnend Nederland en België. En dat met deze tijdloze parel. Met haar loefcijferen, breekbare stemgeluid, de prachtige pianobegeleiding en een mislepende melodie wist ze een absolute klassieker neer te zetten die tot op de dag van vandaag gegarandeerd kippenvel oplevert. Lori Spee en How Many Times?

voor deze plaat even de fluo-outfit uit de kast gehaald. Want we vlogen op topsnelheid terug naar de hoogtijdagen van de 90s Eurodance. En dat met deze single. In 1993 veroverde deze Duitse formatie niet alleen heel Europa, maar ze stompte ook de Amerikaanse Billboard-hitlijsten omver. En dat met deze mega-hit. The Real McCoy en Another Night.

heb je net in de studio even het geluid ietsje harder gezet voor deze schitterende Nederlands-Vlaamse samenwerking. Onze Vlaamse Maxime sloeg de handen in elkaar met de Nederlandse zangeres Babette. En het resultaat was deze bloedmooie melancholische popballade. Maxime en Babette en hoe dan ook.

vrolijkheid hier op de radio. En dat met een van de meest iconische pophits uit de jaren 80. In 1986 scoorde hij deze gigantische wereldhit met dit nummer, afkomstig uit zijn legendarische album Graceland. Een tijdloze klassieker waar je simpelweg niet bij stil kunt blijven zitten. Paul Simon en You Can Call Me.

Hij naar het Verenigd Koninkrijk en werd samen met zijn Vagabonds een absolute live sensatie. En in 1976 scoorde de groep hun allergrootste hit met dit heerlijke nummer. Een nummer dat je er trouwens aan herinnert dat je niet moet wachten op morgen, maar nu moet beginnen met feesten. Jimmy James en de Vagabonds, and now is the time.

Jackson op het hoofd gezet voor deze toch wel moderne countryplaat. De Amerikaanse countrybelofte Ella Langley verovert momenteel stomenderhand de hitlijsten. En dat met haar rauwe, karaktervolle stem en een gezonde dosis attitude. In dit heerlijke nummer zingt ze over de keuzes in de liefde en het leven, verpakt in een stevige country rock sound vol meeslepende gitaren en een ritme dat je meteen in de benen grijpt. Ella Langley en Choose in Texas.

0: Zo, even terug naar de vroege jaren 80 met deze plaat. In 1981 scoren ze een gigantische wereldhit met deze single. En dankzij de unieke, ijzersterke en emotionele uithalen van zanger Jim Diamond kruipt dit nummer gegarandeerd helemaal onder je huid. Een tijdloze ode aan de liefde die na al die jaren nog steeds als een huis staat. PhD en I Won't Let You Down.
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in

blijft een heerlijke plaat als u het mij vraagt. Oorspronkelijk geschreven voor Bananarama, maar Steps blies er met hun sprankelende energie een compleet nieuw en succesvol leven in. De ultieme feel-good track om je dag een flinke oppepper te geven. En hopelijk zijn we hierin geslaagd. Steps en Lasting on My Mind.

momenteel volgens mij een van de vrolijkste meezingers afkomstig uit Nederland. Hij scoorde met dit aanstekelijke nummer een vrij grote zomerhit die eenmaal je hem hebt gehoord simpelweg niet uit je hoofd te krijgen is. Je krijgt er spontaan een flinke dosis positieve energie en een goed humeur van. Vincent, en dat ben jij.

Even helemaal laten meeslepen door de heerlijke lome swing van het Londen uit de late jaren 70. Het Britse duo Marshall Hayne stormde in 1978 dan ook wereldwijd de hitlijsten binnen met deze absolute klassieker. En met de fluweelzachte stem van zangeres Kit Hayne is dit zonder enige twijfel de ultieme soundtrack voor een broeierige, zwoele zomeravond in de stad.

Het is een grensoverschrijdende megahit met deze onweerstaanbare ode aan de vrolijke romantiek. Een nummer met een refrein dat werkelijk iedereen in Europa woord voor woord kon meezingen. En het werd dan ook een van de meest herkenbare zomerklassiekers ooit. Deze van Michel Delpech en Pour en Fleur. Zo, en dit was hem weer. De heetste hits zijn gedraaid. Bedankt voor de gezelligheid op de radio. Maak er nog een fantastisch weekend van en volgende week

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stemmen. Goeie stemmen.
3: Die Arnold Top 50 Historie. Droopy mit Vado Via. Das war am 22.09.73 der Platz 10.

0: Hey, kijk, een koe, wat, waar?
1: South Cow Moo.
2: Got no clue, this is
1: Radio Elvira, 1-2-2 for you.
3: This is 24 Disco Jumpy.

30 juni 1974, 6 stipnoteringen en 9 nieuwe binnenkomers. De Miamigo Top 50 voor vandaag. We hebben nog een aantal platen te gaan en we hebben tijd over. En in die minuten die we nog over hebben, gaan we naar de presentatoren van toen en de muziek die net de Top 50 niet gehaald hebben. In de vijfde week van 7 naar 5, Hot Chocolate en Emma.

stationair op 3, Lester en Denwood en Sing Sing. 30 juni 1974, de hitparade, de Miamigo Top 50. Wat voorheen trouwens de Joepie Top 50 heette. Maar dat veranderde snel in de Miamigo Top 50. De derde week van 9 naar nummer 2. De Roberts.

0: Sugar Baby Love, afkomstig van de heer Roberts.
1: Dit is de Miami Top 50 van toen.

0: Wim van Egmond.
1: En u krijgt van mij een overzicht vanaf nummer 11. Daar vonden wij de George Baker Selection en Fly Away Little Paraguaya in de 7e week. In de 10e week, The Cats Be My Day van 13 naar 10. In de 5e week, Ringo Starr, Oh My My van 8 naar nummer 9. Op 8 van 22, in de 5e week, De Vuile Mong en zijn vieze gasten, Het Apengod. 3 degrees in de 3e week van de 24 naar nummer 7, de And the Year of the Decision, 3 degrees, zoals ik al zei. Ja, en met stip natuurlijk. En ook deze stip. Helmut Melvin en de Blue Note. Satisfaction guaranteed in de 4e week van 21 naar nummer 6. Hete chocola, oftewel hot chocolate met Emma in de 5e week van 7 naar 5. James Zoort met Lolita Lolo in de 7e week van 2 naar 4. Lester en Denwood, Sing Sing. 3 stationair in de 9e week. In de 3e week ook... In dit geval niet ook, maar voor andere artiesten natuurlijk ook van 9 naar 2. De Rubettes en Sugar Baby Love. Nummer 1 is een 10e week. En was vorige week ook nummer 1. En de Mibigo Top 50 van 30 juni 1974 dan in dit geval. Jack Jersey en In the Still of the Night.

0: De Mi Amigo Top 50 werd door diverse mensen gepresenteerd op Radio Mi Amigo. Een aantal medewerkers wilden niet meewerken aan de festiviteiten van de Mi Amigo Top 50. Die gaan we uiteraard dus gewoon niet behandelen. Wie we zeker gaan behandelen zijn twee mensen die er niet meer zijn. Zoals Joop Voof, 18 juli 2002 overleden. En Herman de Graaf, overleden op 1 januari 1987. Daarna hoor je Mark Jacobs in de Mi Amigo Top 50. En tot slot degene die het langst heeft gepresenteerd, Peter van Dam.
1: Oh, wat glans die vloer, zeg.
2: Ja, natuurlijk, schat. Dankzij superglans.
1: Superglans?
2: Formidabel voor alle vloeren. Het reinigt grondig, boend,
1: ja,
2: voet,
1: echt
2: beschermd.
1: Oh.
2: Het is anti-slip en laat geen voetafdrukken na. Het is ideaal voor schuren of dweilen.
1: Gebruik jij voortaan maar superglans, zeg.
3: Superglans. Verkrijgbaar bij Vlaanderen Zeepcentrale in Beverleyen. Telefoon 052-715377.
4: Ik zal u even een tussenoverzicht geven van deze persoonlijke top 10 van Rob Adewijnse uit de Voermanstraat, nummer 90 in Goringhem. En dat uiteraard in Nederland. Op de 10e plaats hadden we de Moody Blues en Questions. En op de 9e plaats de Small Faces met Lazy Sunday. De Dedicated Follower of Fashion uit 1966 van de Kings op de 8e plaats. En op de 7e plaats Caroline van de Fortunes. 6, Cliff Richards en de Young Ones. En dan zijn we toe aan de nummer 5. John George, Paul en Wingo, met een nummer wat niet zo vaak genoteerd staat in deze persoonlijke top 10. The Long and Winding Road.

eens een ritje naar Noord-Hollands grootste caravanshow. Fenroy Caravans te Krommenie. Want wie bij ons niet slaagt, kan het zoeken wel staken. Eigen import van de grootste merken. Meer dan 100 modellen sta- en tourcaravans. Billijke prijzen, ook tweedehands en verhuur. Twijfel niet langer, kom naar ons en u zult het zelf zien. Financiering tot 60 maanden mogelijk. Fenroy Caravans. Krommenie, Visserspad, Industrieterrein. Telefoon 075 28 33 11. Miami Goes, zaterdagmiddag gebeurtenis met

wel. Zaterdagochtend en dan is het tijd voor de zaterdagmiddag gebeurtenis. Ik vind dat nog steeds een beetje vreemd. Ik moet er nog altijd aan wennen. Ja, hoe is het weer bij u vandaag? Wel lekker? Uitstekend, zo mag ik het horen. We zijn bezig aan Miamico's top 50, althans daar gaan we aan beginnen. En Miamico's top 50 wordt samengesteld aan de hand van de gegevens uit de detailhandel, zowel uit België als uit Nederland. En in samenbundeling met diverse hitparades uit de Benelux. Miamico's top 50 wordt wekelijks afgedrukt op meer dan 200.000 exemplaren, onder andere in Joepie. En hij ligt verder ter beschikking bij iedere platenzaak. We zijn bezig aan de vierde jaargang, nummer 201. En dat is de lieveling, oh nee, niet de lieveling, maar de top 50. De lieveling voor het u net trouwens, is een mooie. De week van 17 tot en met 23 december 1977. We dachten om maar eens stemmig te beginnen met een plaat die zakte van de 43ste naar de 50ste plaats deze week. De Disco Reggae Band en Styx Man.

0: gaan jullie allemaal naartoe? Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcoupon verkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus.
1: Ga er ook heen, vandaag al.
2: Ja, Van der Goes in Noordorp, bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.
3: De Miamico Drive-In Show moet je zien en horen.

Op de Stokmanshoeve kunt u in juli en augustus dagelijks een Spanje-reis met Jet Air winnen. Stokmanshoeve heeft 40 hectare recreatieterrein speciaal voor u. Met dierenparken, speeltuinen, visvijvers en een landbouwmuseum. Stokmanshoeve te Zeezeelendamme is de ideale familieuitstap. Kom ook naar Stokmanshoeve te Zeezeelendamme.

Dankjewel Johan voor het doen van het nieuws trouwens. Trekt de Telegraaf wel zoveel. En we gaan beginnen met Miami Go's top 50 voor vandaag. Eens even kijken dat we de boel weer afstellen. Zo, top 50 voor zaterdag 19 augustus. And that's today. De vijfde jaargang nummer 33. En daarin vinden wij een heleboel nieuwe plaatjes. Om te zijn 6, 22 sternoteringen en 10 lievelingen. Miami Go's top 50 wordt wekelijks afgedrukt op meer dan 200.000 exemplaren. En ligt ter beschikking bij iedere platenzaak in de Benelux. Straks om 11:30 krijgt u de nieuwe lieveling.

Nederlanders beginnen met die top 50. Nummer 50 deze week. Een plaat die er al 5 weken in staat. Vorige week stond hij nog op 34. Dat betekent 16 plaatsen naar beneden. Voor de jongens uit Volendam. Met de groetjes aan Willy van Hummen. The Cats. And She Was Too Young. Waarschijnlijk hun laatste week in de top 50.

0: Als u denkt te veel belasting te betalen en u wilt investeren, laat ons u adviseren. Postbus 155, Playa de Haro, provincie Girona in Spanje.
1: Zaterdagmiddag gebeurtenis met Saduur Top 50.
2: En met al die knopjes. Luisteraars, een hele goede middag.
3: 150. Oh, ja.

40ste aflevering van de hitparade van Miamico met de Nationale Luisteraars. Met een prijsvraag straks. Ik denk dat we dat ding best gaan spelen. Dat zo'n 15 minuten na het uur. Dus hou potlood en papier maar alvast klaar. Want er is wat te winnen hoor. 10 keer 2 LP's te winnen. En 10 keer 3 singles. Maar daarover straks meer informatie. We beginnen eerst met nummer 5.

dat is even vreemd om de tune zo te horen van de Miamigo Top 50. En ik dacht bij mezelf, we gaan hem eens een keer draaien. Ik zal hem zo meteen gelijk helemaal draaien uiteraard. Dit was het dus voor vandaag, de Miamigo Top 50 met de presentatoren van toen. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Ik dank u voor het luisteren voor vandaag. En ik pak mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

Telescoop. Het weekblad rond nieuw verschenen grammofoonplaten in de Benelux. Wekelijks verkrijgbaar bij uw platenhandelaar. Pop Telescoop.

0: is
1: het moderne showcenter Muis.
2: Muis, Muis, Muis, Muis.
1: Het modernste showcenter van Europa.
3: De Ninove.
4: Schoenendiscount met cafetaria.
3: Snackbar en restaurant.
4: Kom, kijk en vergelijk. Muis geeft meer voor uw geld.
3: Ook showcenter te Zottegem.
2: Muis, Muis, Muis, Muis.
1: Het modernste showcenter van Europa.
2: Muis, Muis, Muis, Muis.
1: Oeh la la, het moderne showcenter.